0: This was Radio Klangendom. This was Radio Klangendom. This was Radio Klangendom. End of the show. End of.
1: Je ligt weer naakt op het dak. En je luistert naar Paddepoel Action. Action. Het radioprogramma voor de snob. Action. Programma voor mensen met een belachelijk goede smaak. Action voor gekke mensen. Voor bijzondere mensen. Voor leuke mensen. Ja, want Radio Paddepoel Action is namelijk echt het radioprogramma voor jou. Met kunst. Gezelligheid. Dingen die interessant zijn. Dingen waar je wel eens van hebt gehoord. Waar je meer van zou willen weten. Maar niet thuis hoor, is natuurlijk alleen muziek. Muziek hier bij Paddepoel Action. Action. Brazilië, 1969. Tom Zé, Feitiço.
2: Guardai meus passos, Senhor. Guardai meus olhos, Senhor. Guardai meus braços, Senhor. Guardai.

0: You Smell Bad, Zero Mentality, van hun demo uit 1983. Uit Maine kwamen ze ergens, de staat Maine in Amerika. Wordt gezien als een uithoek met weinig bevolking en heel verhaal. You Smell Bad, in het typische van die niet heel ingewikkelde en vooral snelle punkmuziek die je spontaan verzint en opneemt. You Smell Bad, 1983. En de vraag is natuurlijk van, komt hij mensen tegen die stinken of zeggen ze dat tegen hem? Want hij is natuurlijk een punker, dus misschien dat... Maar dat kon ik dus, dat was een stuk van de tekst wat je eigenlijk helemaal niet kan verstaan. Daarvoor Fétis, dat is van Tom Z, dat ken je natuurlijk van Os Brazois. Die dat heel anders doen, dit is meer als een soort Jacques Brel. En dat andere is meer als een soort hippie, zachte hippie stijl. Dus nou, op die manier. Wat zou ik er nog verder over zeggen? Niets. Ja, Tom zei, ik had laatst dat ik hem een beetje zitten afzeiken. Maar wie ben ik? Maakt het helemaal niet uit. Als ik mag dat gewoon doen natuurlijk. En misschien is het niet terecht. Maar ik vind hem altijd te intellectueel en te bedacht. Maar het is niet helemaal waar natuurlijk. Want er zit wel meer in Tom zei dan... hoe dan ook. Het is in deze zin dus een soort van excuus van Tom zei, het is niet waardeloos. Het is ook best wel goed. Nu dan gaan we naar Annette Hesterman. Draag schoenen om te lopen. Echt totaal afgezaagd. Maar gek genoeg heb ik hem nog nooit gedraaid. Het is hartstikke gezellig. Gaat ik over vrouwenemancipatie, geloof ik. Al snap ik niet precies wat de bedoeling is. Maar hoe dan ook. Luister zelf. Draag schoenen om te lopen. Op een bekende melodie. Die je al eerder hebt gehoord. Annette Hesterman. Draag schoenen om te lopen. 1966. Oh, ik zie alleen dat Zero Mentality met You Smell Bad 1983 duurde maar 43 seconden. Daarom komt hij nu nog een keer. Patapoe action.
1: You smell bad. Get away from me. You smell bad. Get away from me.

Dat was het nummer Sledgehammer on a Drum, een nieuwe van Drox. Vorige week of twee weken geleden uitgekomen. Ja, vers. Ja, vers. Drox. Maar Drox wordt ook best strak gevolgd door Action. Ja, wat vond ik ervan? Ja, hij was een beetje... Hij piekte niet echt, maar hij was erg onderhoudend. Daarvoor Annette Hesterman met Draagschoenen om te lopen in 1966. Was kennelijk dus nog niet geweest bij Patapoe Action en dat is nu hersteld. Daarvoor Zero Mentality in de herhaling. You Smell Bad, 1983, uit Amerika. Nu dan, je leeft in het nu en je luistert naar Patapoe Action. Muziek met fusgitaar. S. Suri en Le Si King uit Maleisië. Met fuzz. Gek genoeg hadden die dus ook gewoon wel stereo singles al in 1969. Of EP, dit is van een EP'tje uit 1969. Met een hoop fuzz, maar dus op het linkerkanaal. Helaas, een monoversie, dat heb ik eigenlijk geen verwachting dat ik die nog ergens ga tegenkomen. Of dat ik dat zelf maak, dat mag natuurlijk niet. Dus, of alleen het linkerkanaal uitzenden, wat echte criminelen zouden doen. Nee, dat heb je hier niet bij Patapoe Action. Hier is gewoon toch in stereo, maar let dan vooral op dat linkerkanaal. S. Suri en Le Si King met prachtige fuzz in Suasana Alam. Patapoe Action.

Juist, Banamba. 2003 alweer. Lacaze uit Amsterdam, als ik het goed heb. Lacaze, Banamba. Het mysterieuze Banamba. Ik heb nog steeds weet ik niet wat het is. Ik moet gewoon het uitzoeken. Er komt straks nog een Banamba trouwens in deze uitzending. Daarvoor S-Suri en Le Si King. Suasana Alam uit Maleisië, 1969 met lekkere fuzz op de linkerkant. Je bent mooi en intelligent. Je kijkt bewonderend naar je prachtige lichaam in de spiegel en je luistert naar Patapou Action. We gaan nu luisteren naar Andy Giorbino, Am Finger der Wurm, 1982. Patapou Action.

drie keer een ritme opgenomen in de Black Ark Studio door Lee Scratch Perry. Onder leiding van Yabby Yu, dan wel van King Miguel. Het laatste wat je hoort was Forward on the Track, 1976, King Miguel. En Miguel is op de ene uitgave producer en op de andere uitgave van precies hetzelfde voorkantje, achterkantje, is het Yabby Yu. Die daar de studio huurde of gebruikte om de muziek te laten maken met Lee Perry als technicus. In het midden is King Tubby en Yabby Yu heet het dan. Not All That Glitter Is Gold. Die zin komt uit een versie die we nu niet hebben gedraaid. Dat is namelijk Pretty Face van Wayne Wade. Ja, ik heb er nog een paar over. Maar geen drie. Dus misschien als ik de derde vind dat we dan toch drie kunnen doen. Maar in dat lied van Wayne Wade zit dus de zin Not All That Glitter Is Gold. Maar je hoort er op zich niks van. En de dub is waarschijnlijk ook echt gemaakt door King Tubby en niet door Lee Perry. Maar de opname weer wel. Dus toch Lee Perry. En de eerste van de drie was Caimanas Rock. Het B-kantje, de dub van Forward on the Track, King Miguel. En daar hoor je nog tenminste wel nog een paar lettergrepen van King Miguel in. Dus dan weet je, dat is de versie van die track. Nou, lekker belangrijk. En daarvoor Andy Giorbino met experimentele pop van rond 1980, namelijk 1982. Am Finger der Worm. Dat kan helemaal niet, want een worm heeft natuurlijk geen vingers. Niet eens armen of benen. Dus op die manier. Dan heb ik dat allemaal wel goed genoeg uitgelegd. En je houdt ervan dat dingen goed worden uitgelegd. En je luistert naar Patapoe Action. Nu naar punkmuziek. Hoe klinkt dat ook alweer? Gaan we naar 2026. De Biennale van Venetië, daar is Pussy Riot en de V-Men zijn er bij het Russische paviljoen Stennis gaan schoppen. En hebben een liedje ten gehoor gebracht dat vervolgens in juni van dit, het is 2026, is uitgekomen. Disobey. En is het punk? Ja, ik denk het wel. Kijk, want eigenlijk alles is punk wat zichzelf punk noemt. Maar toch gaat dat tegenwoordig niet echt helemaal meer op. Want ook de raarste dingen zijn dan opeens weer punk. En vooral Pussy Riot heeft zoveel muziek gemaakt die ik echt geen punk meer vind. Terwijl ik dat begin van hun, toen ze zeg maar nog aan de keukentafel met een casiootje of weet ik voor wat daar de boel bij elkaar schreeuwde. Dat vond ik nog heel erg punk. En de laatste jaren vanuit Amerika, wat Tolly Konnikova maakt, is vaak toch wel heel gelikt en helemaal niet punky. Ja, misschien wel weer in gedachten of zo. Weet je, misschien zoals Nina Hagen ook altijd zogenaamd dan punk is. Maar ja, hoe dan ook, dit is wel punk hoor. In de zin van het is goed geschreeuwd, het is lekker snel. De gitaren hadden veel scherper gemogen van mij. Nou ja, maar goed, zit ik nou ook weer als snob. Maar ja, dat is ook het programma hier voor snobs. Dus de gitaren hadden anders gemogen, Pussy Riot. Maar verder chapeau. Dus 6 mei 26 stonden ze daar. Dus met van die bivakmutsen, nu allemaal roze. En V-Men, dus met borsten ook die je kon zien. Dus dat was één groot spektakel. Dit is een videoclip van die ik nu heb opgenomen, waar je ook dus geluiden hebt van wat daar gebeurde. Nou, zet hem op. Disobey. Hè? Dus niet gehoorzamen. Van de video van de actie van 6 mei 26. Pussy Riot. Patapoe Action.

Ennio Morricone gewoon maar weer eens. Uit El Greco, 1966. Unus et Trinus. En de ending. Dus twee stukjes aan elkaar vast. El Greco, 1966. Ennio Morricone. Unus et Trinus, een ending. Daarvoor Missile Experts Ready Vehicle to Orbit Man. Ja, dat is zo'n nieuwskop. Movietone News had het, maar ik kan er niet achter komen wanneer precies. Het is waarschijnlijk onderdeel van project Mercury. Dat liep van, wat was het ook weer, 58 tot 63. 61 was Yuri Gagarin in de lucht, in de ruimte. De Rus, hè, want, en dus daar moest een Yank op de maan. Dus nou goed, zoek het ook uit wanneer dat was. Heel interessant onderwerp trouwens. En dat hele die reis over dat gedoe over vliegen in de ruimte naar de maan was er eigenlijk om te laten zien aan de andere partij dat er gewoon geen plek op de aarde veilig is om dat je overal een atoombom op kan gooien. Dat wilden ze aan elkaar bewijzen met die raketontwikkelingen. En daarvoor disobey natuurlijk. Een goed ding wat je altijd moet doen of niet doen. Of ja, je moet eigenlijk zelf goed weten wanneer je wel en niet gehoorzaamt. Dit dus bij de Biennale van Venetië, Pussy Riot. Die stonden daar met Feynman en de muziek is van Pussy Riot. En de geschil, weet ik niet. Kijk de video, Disobey, Pussy Riot, 2026. Dan krijgen we nu een soort hybride stuk muziek uit Frans Guyana. Les Tigres Guyane. Is volgens mij, ziet eruit als een dansgroep van vrouwen die in zelfgemaakte, maar ook traditionele kleding, samen dansen op de muzieken die er zijn. En dat is Aleke Awassa Abanamba. Dus Banamba, dat volgens mij is dat heel anders dan wat we gaan horen. Awassa, ik heb geen idee wat het is. Aleke, ja, prima. Goed. Dat is het. Aleke, ik zou zeggen, dat is Kauna. Want het is alleen trommels en stemmen. Maar misschien is het ook Aleke. Want het is allemaal veel ingewikkelder natuurlijk dan iemand die er niks van af weet zich kan voorstellen. Dus dat gaan we nu ongeveer meemaken. Moet ik nog iets terugkijken op de dingen die we hebben gehad? Nee, ik heb het voldoende uitgelegd. Patapou Action uit 2014. Les Tigres Guyane. Aleke Awassa Banamba. Patapou Action.

0: gestikulerende zotskolf uit de mouw van God, van God, van God, van God.
1: Wiens stem zich op dit moment in uw oren vlijt. Mits u aan het luisteren bent. En zo niet, dan hoort u dit immers niet. Dus gaat het nog steeds op. Die bewering blijft opgaan, ook in dat geval.

0: Eerste uitzending van de gesticulerende radio naar de zomer. Dus de gesticulerende zotskop uit de mouw van God. Moeten even inkomen. Ik heb de hele maand DJ-programma niet aangeraakt. Wel is er afgelopen dat betekent niet dat dat de gesticulerende zotskolf uit de
1: mouw van God
0: niks heeft gedaan natuurlijk in de zomer. Dat is natuurlijk niet het geval. Naast het gebruikelijke bezigheden zoals slapen, eten kopen, boodschappen doen, eten klaarmaken, dat wil zeggen koken, zorgen maken. Is iets wat het gesticulerende zotskolf uit de mouw van God ook
1: gesticulerende zotskolf uit de mouw van God
0: niet graag, maar wel veel doet. En rumineren, praktiseren, lummelen, ijsberen, al dat soort volkomen menselijke, volkomen standaard bezigheden die men in het leven tracht uit te voeren. Of zichzelf meester te maken. Naast al die bezigheden die toch al een aanzienlijk deel van de tijd van een mens wel opslokken.

0: gesticulerende zotskolf uit
1: de gesticulerende zotskolf uit de mouw van Godspot.
0: Heeft naast al dat gepruts en geklooi geen onbetekenende zomergang. Er was geen weggegooide zomer, zou ik zeggen. Dat staat ver van hoe ik het zelf. Staat erg ver van hoe ik het zelf zou omschrijven. Er is namelijk ontzettend veel prachtige muziek opgenomen. Met de band Money. Waar we nu tevens even naar luisteren als intro. Ongelooflijk mooie muziek is dat geworden. Ik denk op het eind haal ik er nog even een opname bij van Money. Dan kunnen we dan nog eventjes horen hoe dat geworden is. Laten we maar beginnen met de uitzending van de gesticulerende radio. Even een uurtje in virtual DJ. Het mixen van bestaande muziek met andere bestaande muziek. En nog weer andere bestaande muziek. En nog weer andere bestaande muziek. Want we hebben vier DJ-decks tot onze beschikking die niet zelden tegelijkertijd gebruikt zullen worden.

0: Ja, ja.
1: Daar laat ik het even bij voor nu qua kletsen. En laten we maar van start gaan. Kijk, ik had hier even wat klaargezet, dus een stukje tekst.

0: andere soort golf uit de mouw van God.
1: Ja, de gesticulerende zotskolf uit de mouw van God. Het gaat niet echt goed vandaag. Er is echt nog niks moois langsgekomen.

vanavond. Het ging niet zo goed. Het ging vanavond niet zo goed, helaas. De volgende keer zit er misschien weer wat moois tussen. Dat is even jammer, maar kom ik zelf op zich ook wel weer snel overheen, denk ik. En ik hoop u als luisteraar van de gesticulerende radio natuurlijk ook. Dat ook u daar snel bovenop komt, dat het niet zo heel goed ging vanavond.

0: de ongelovigen. De ongelovigen.
1: Je ligt weer naakt op het dak. En je luistert naar Pottenpoel Action. Action. Het radioprogramma voor de snob. Action. Het programma voor mensen met een belachelijk goede smaak. Action. Voor gekke mensen. Voor mooie mensen. Voor interessante mensen. Ja, want Pottenpoel Action is namelijk echt het radioprogramma voor jou. Met kunst, geld, macht, beweging, elegantie, een goede smaak en een goede financiële onderbouwing. Maar niet heus hoor, dat is natuurlijk alleen maar muziek. Muziek, muziek hier bij Pottenpoel Action. Action. Brazilië 1969, Jorge Ben, Barbarella.

Ja, Ferocious X weer eens uit Japan. Die zingen in het Zweeds. En een ecologische crisis. In 2006 hadden ze dat al helemaal door in Japan en wist eigenlijk iedereen het al lang. En sindsdien is de ellende alleen maar erger geworden. Maar in ieder geval, dat krijg je van die systeempunkers die gewoon het nieuws lezen en weten hoe slecht het allemaal is en daar liedjes over maken. Dus Japan 2006, Ferocious X met een ecologisch crisis. Daarvoor George Benn met het klassieke Barbarella van zijn plaat uit 1969 en dan godzijdank in de echte vinyl mono versie. En niet die verwaterde stereomix die tegenwoordig overal te krijgen is. Maar het is het pure iets. Ook wel weer rommelig of ja, sfeervol opgenomen, hoe zeg je dat? Dat je je afvraagt van het galmt en het is. Eigenlijk is het geluid heel gek. En het is natuurlijk totaal ingewikkelde muziek die wij eigenlijk niet kunnen navolgen. Je kan alleen maar van genieten. George Benn, Barbarella, 1969. Nou, je weet toch, die film is toen ook geweest, hè, met Jane Fonda. Dus gebaseerd op een Franse strip over een vrouw die bijna de hele tijd in die strip in haar blootje is. Niet veel anders dan Modesty Blaise. Dat was een Engelse strip, ook over een soort spannende geheimagenten met die de hele tijd de kleren niet aan had. En kleren niet aan hebben is niet echt helemaal het thema van vandaag, maar komt in de buurt. Nelleke van der Ven is de volgende die we hier krijgen. Zuster van Janske, die ook zangeres is. Ze komt uit Roosendaal, of omgeving Roosendaal, precies zijn geboorteplaats niet bekend. Is een kamper, denken we. Denk ik tenminste. Janske heeft een liedje over woonwagens. En dat betekent vaak dat het dan ook woonwagenbewoners zijn die liedjes zingen. Dus Nelleke ook. Het is ook heel knap trouwens, dat is een ander ding. In 1979 maakte ze Die Mooie Nacht. Een zwoele zomernacht, nacht jong, veel maneschijn, zoete wijn en kussen. Oh, heerlijk. Nou goed, daar gaan we nu van genieten, van die warme zomernacht met kussen en maneschijn en bouzouki. Schitterend, schitterend. Nelleke van der Ven, Die Mooie Nacht, 1979. Oh, ik zie alleen dat Ferocious X en Ecologisch Crisis 2006, die duurde maar 57 seconden. Dus die komt nu nog een keer. Patapoe Action.

Ja, zo'n soort hijg. Hij komt vaker voor in de muziek, niet zo heel vaak. Ik ken eigenlijk maar één ander voorbeeld nog. En nog eentje. Straks krijgen we nog een soort kreunende vrouw. Trouwens, over zeg maar sexy vrouwen gaat het ook alweer meteen door. Maar eerst vertellen wat het is. Comic Sound was het, 1994, Gangsta Tunes Industry. En daarvoor Nelleke van der Ven met een mooie nacht. Die mooie nacht, 1979, uit Roosendaal, En daarvoor nog de herhaling van Ferocious X, een ecologische crisis. Een ecologische crisis uit 2006. Anne Margaret is een actrice, zangeres uit Zweden oorspronkelijk. Die het in Amerika heeft gemaakt als actrice en als zangeres. Een lange, slanke, welgevormde, blonde, golvend haar Zweedse vrouw. Die misschien wel de oorsprong is van die, dat idee van die Zweedse blonde vrouwen. Dat die zo knap zijn in de wereld en sexy, weet ik wat. Dus zij was een behoorlijke ster en die liedjes die voor haar werden uitgezocht, die werden dus inderdaad voor haar uitgezocht. En in 1968 leek het tijd voor een soort milieuachtig lied met een maatschappijkritische fuzz erin. Dus de fuzz is hier echt al bekend van de woedende protestjeugd, die heeft fuzz in de muziek en Anne Margaret doet ook even mee. It's a nice world to visit, but not to live in. Zie je, dus het ziet er leuk uit, maar je kan hier eigenlijk niet meer wonen op deze planeet. Echt mooie milieugedachten die toen al op geld deden, ook al een tijdje hoor. Maar nu verwoord in een soort protestlied met fuzz. Daar gaat het natuurlijk om. De fuzz, prachtige fuzz, luister er goed naar. Hier komt ze dan. Anne Margaret, It's a Nice World to Visit, 1968. Patpo Action.

0: De massageband Injectie met Mavis op voorzang. Met het nummer Alinga weten we eigenlijk niet zeker. Het nummer, ja, de titel was eigenlijk 26 augustus 2025. En dan zie je als het begint, staat er op een gegeven moment naast dat meneer Stoffel de video heeft gemaakt en zo. Alinga staat er. Nou, heel goed. Misschien is dat de titel van dit nummer, van de massageband Injectie. Daarvoor Anne Margaret. It's a nice world to visit, but not to live in. Prachtig Zweeds, oh nee, Engels, Amerikaans, met mooie fuzzgitaar. Uit 1968. Dan nu wat experimentele muziek van rond 1980. Is vaak ook gewoon de Wirtschaftswunder. Waar vier nationaliteiten samen in het Duits pogen actuele muziek te maken van die tijd. Dit is Junge Leute Leben Heute, live in Regensburg, 8 april 1982, de Wirtschaftswunder, Padpo Action.
1: We zijn jonge Leute.

Yakety Yak, 1969, Lee Perry en je hoort ook Dave Barker. Die doen samen de vocalen op dit, de Coasters is het volgens mij toch? Yakety Yak, afgezaagd de wereldhit. Maar dan de reggae versie en dan daarvoor twee versies over het ritme. In het midden Clint Eastwood, Tougher Than Leave and Cleave. Lee Van Cleef, je weet toch, Clint Eastwood, wat je toen allemaal die films. En de boef was die lelijke Lee Van Cleef. Maar goed, Tougher Than Leave and Cleave, dat zegt hij in de Clint Eastwood. Het was de middelste en daarvoor The Tuckro. En die is ook, die vergelijkt zichzelf ook met Lee Van Cleef. Ook beter, ook Lee Perry met gekke geluidjes. The Tuckro. En dan heet het in sommige gevallen, want die plaat is een aantal keren uitgekomen. En volgens mij de derde keer dat die uitkwam was de artiest First, Second and Third Generation Upsetters. Dus prima. The Tuckro, een legendarische plaat die ik inderdaad eerder heb gedraaid, maar het is meer dan 15 jaar geleden, dus dan mag die gewoon nog een keer. En een betere samenstelling ook in dit geval. En daarvoor nog weer de Wirtschaftswunder uit Duitsland live in Regensburg, 8 april 1982. Junge Leute. Dus dat, de jeugd, daar gaat het natuurlijk om. Dan gaan we nu naar punkmuziek. Hoe klinkt het ook alweer? Je gaat naar punkmuziek en je klinkt alweer. En je luistert naar Patapoe Action. Ja. Hoe dan ook. Dus op een gegeven moment waren er... kwam er snelle punkmuziek en toen kwam er ook snelle metal muziek, speed metal. En toen kreeg je ook crossover, dus dat is overbloeden, overliepen, van de, ook in stijlvormen binnen de genres en de ellende was geboren. Dat gebeurde al vrij, nou ja, in ieder geval een helde band uit Finland was natuurlijk Ratus altijd. En die begonnen ook nu metal invloeden op te nemen. Toen het 1985 was. Door hun nummer Will Evil Win. En toen was het veel afschuw. En ze zijn nog veel metaliger geworden. Maar nu, als ik nu zo terugkijk. Denk ik. Het heeft ook wel iets te maken qua sound. Met Jism Endless Blockade voor de Pussyfooter. En het is toch echt wel een soort Ratus-track nog steeds. Die nu komt. Maar ook merk je dat dus nu de dubbele klopper. Zo'n basklopper. Die pok, pok, pok, pok, dus die meerdere klops per kick geeft. Hoe zeg je dat? Kickdrum die maar door. Zodat je hoge basdrum snelheden kan halen. Het zit er nu voor het eerst dan in. Was niet nodig geweest. Ook een andere manier van drummen. Andere manier van gitaarornamentiek. Allemaal aan de ene kant een beetje jammer. Aan de andere kant ook niet heel veel anders. Dus... Dit is Will Evil Win. En dat, vroeger was het dan ging het echt over Ronald Reagan. En nu is het meer symbolisch. En meer met duivel en goed en kwaad. Maar in essentie is er niet heel veel veranderd. Nou, nu ben je hunkerend van hoe gaat dit klinken. Nou, we beginnen met klokken. Van ondergang, duivel, kerkhof, nachtmerrie, horrorfilm. En dan begint de muziek. Will Evil Win, 1985. Ratus uit Finland, Patapoe Action.

0: Corsa Sui Tetti, uit een film uit 1970, muziek van Ennio Morricone. L'Uccello dalla piume di cristallo. Dario Argento heeft hem. Die giallo films zijn allemaal verschrikkelijk trouwens hoor. Bird with the Crystal Plumage. Daar hebben we wel eens eerder ook iets uit gehad uit die film. Ennio Morricone. Met ook weer zo'n vrouwenkreunhijg iets erin. En deze wordt natuurlijk ongetwijfeld vermoord, want die films die zijn niet gezellig voor vrouwen in ieder geval. Wat betreft de kans van overleven of blijven tot leven tot het eind van de film. Hallo. Dat dus. Daarvoor Triple Jet Refueling in Fight. In Flight. Een stukje uit een grotere film geknipt door de air-enthousiasten van Airboyd. Internet, hoe heet het, pagina. In ieder geval ja, zijn van die luchtmacht mensen die die filmpjes voor me kort knippen. Dus dat is lekker handig. De Sabre, Super Sabre F-100. Een rampzalig vliegtuig. De eerste supersonische gevechtsvliegtuig. Maar levensgevaarlijk. Dat gebeurde dingen als dat hij ging op zijn verticale as. Dus zeg maar, hij ging dan opeens zijwaarts vliegen. Of hij draaide ten opzichte van de richting waar die ging. Maar daar kon het apparaat helemaal niet tegen. Dus dan scheurde het uit elkaar midden in de lucht. Nou ja, goed. Zo konden ze kapot gaan. En ook als je een duikvlucht maakte en omhoog weer wilde, dan had je opeens toch niet genoeg lift. En dan ging je in de grond. Daar zijn cijfers van. Ik had het ergens opgeschreven. Dat is natuurlijk weer verloren gegaan. Maar dat laten we ons niet door uit het veld slaan. In totaal zijn er 324 piloten omgekomen bij die ongelukken. Volgens mij meer dan 800 vliegtuigen zijn gewoon verloren gegaan door gekke dingen in de lucht. En in 1958 waren de meeste ongelukken met een F-100, namelijk 116 vliegtuigen vernietigd en 47 piloten dood. Maar ja, koude oorlog, wapenwedloop. En het was natuurlijk afschuwelijk wat ze deden. Ook in het is ingezet, dit apparaat, in de Korea-oorlog.
1: Welcome to Ritmo Salvaje, a show dedicated to exploring Peruvian music through its record, its artists and the labels that shape its sound history. In this fourth episode, we'll talk about IEMSA, Industrias Eléctricas y Musicales Peruana S.A. IEMSA was one of the most important record labels in Peru during the second half of the 20th century. Founded in 1949 by German-Peruvian entrepreneur Enrique Heren, the company became a key hub for recording, manufacturing, and distributing music in the country. Through licensing agreements with international labels such as EMI and Odeon Records, IEMSA helped bring global music to the Peruvian market while documenting the country's own musical traditions. The label released influential recordings in genres such as huayno, música criolla, Afro-Peruvian music, rock, and tropical styles. During the vinyl era, IEMSA also operated pressing facilities in Lima, helping shape the infrastructure of the Peruvian recording industry. In the 1960s, 70s, and 80s, the label played a key role in the emergence of electrified popular styles such as Peruvian cumbia, chicha, and Andean pop, documenting a moment when traditional melodies merged with electric guitars, organs, and more studio production. The selection in this mix offers a glimpse into that vibrant musical landscape. For the first song, I wanted to begin with a band that fundamentally changed the sound of Peruvian tropical music, Los Destellos. Led by legendary guitarist Enrique Delgado, the group became one of the defining acts of the IEMSA catalog. Delgado fused guaracha, cumbia, descargas, boogaloo, psychedelic rock, and Latin soul into a new electric guitar-driven sound that would later be known as cumbia peruana. Before forming the band, Delgado worked as a touring guitarist for huayno stars such as Pastorita Guaracina and Luis Abanto Morales. With percussionist Carlos Ramirez, bassist composer Tito Caixo, alongside former rock guitarist Fernando Quiroz from Los Sanis, Los Destellos created a groundbreaking hybrid style. From their 1971 album Constelación, we'll hear the psychedelic classic Onsta la Yerbita, Where is the Wheat? An adventurous mix of Latin soul grooves and fast guitar cumbia.